0: op die oomlik in tyd.
1: O, toe swerm hulle.
0: Met ander woorde, ons moes terugspring in die motor.
1: Ja.
0: Want ons het skielik net baie om ons gehad.
1: My jy, dan ja. Is ook eindelijk so'n prachtige beeld nie, van die lewe gaan aan.
0: Ja.
1: Jy sê die nuwe begin.
0: Ja.
1: Iets wat ek nogals baie optel is dat jy daarvan hou om met spesifieke digvorms te speel. In jou vorige werk was daar baie keer haikus. Hierso lees mens ook in die nuwe bundel gedigte raak wat sekere elemente van haikus bevat, ook dalk selfs van die tanka.
0: Ja, die haikus uitsonderlik. Die haiku bestaan uit 3 versreels wat slegs 17 lettergrepe bevat, gerangskik as 5-7-5 lettergrepe per reel. Dit moet as te ware in een asem uitgespreek word.
1: Maar het is nie noodwendig net een gedagtekie nie, nee?
0: Nee, inderdaad nie. Het is interessant dat die trefkracht van die haiku lê in die spanning wat die oënskynlike onverbondenheid van versreel 3 met die voorafgaande 2 versreels het.
1: So die laaste reeltje verras jou elke keer?
0: Ja, so enerzijds is het een weergawe van een vluchtige, zelfs irrationele ervaring. En anderzijds is het suiwer wiskunde. Die groot verskil tussen de haiku en de tanke is dat met die haiku bly die gedig in die lucht hang. Terwijl met de tanke die gedig weer saggies op sy voete neergesit word.
1: Ek het iewers gelees, een tanke is soos een haiku met een waantjie achter aangehak. Want hy begin ook met dieselfde aantal lettergrepe,
0: ja.
1: Maar dan volg daar nog 2 reels wat elkeen ook uit 7 lettergrepe bestaan.
0: Correct.
1: Nou, jy is lief daarvoor om jou gedigte ook so te structureer. Jy sal baie keer wegspring met iets wat lees soos een haiku, as mens die lettergrepe tel en sê nie, ja, hier gaan ons met een haiku, dan kry ek die lyf by, dan word het een tanka, en soms, en dit is enige gedigterse reg, dan laat jy jouself daar vryheid toe, om selfs nog een bykie verder voor te bordier in een vers. Jy het heel wat paardidiome ingespan as opskrifte vir die afdelings in jou bundel.
0: Ek dink die gedig, trou is nie paardekoop nie. Dit het my geïnspireer om te gaan kyk in die HAT, wat staan alles by paard? Ek toes ek totaal en al verras en oorweldig en dadelijk besluit om die idiome te gebruik vir my hoofstukke. Trou is nie paardekoop nie, val onder die beste paard struikel ook wel.
1: Enig iemand kan een fout maak, met ander woorde.
0: Net so. Trou is nie paardekoop nie. Die troupand beloof stik vol trou hou en sweer aan mekaar. Een weergaloose harnas van lief en leed grauw handgeweef. Blaar en grashalm talm in die paradijs. Adam en Eva.
1: Buiten die beste paard struikel ook, is daar een wat sê, een paard van een ander kleur, gee paarde maar teel en spoor, paarde wat die haver verdien, kry dit nie, pure paard, die oog van die meester maak die paard vet, en dan ook die laaste een, die gegewe paard in die bek
0: kyk.
1: Is het heel toevallig dat jy met een paard in jou achterkop bezig was, hier waar ons nou volgens die Chinese diereriem in die jaar van die paard is?
0: Nee, dit is glad nie beplan nie, dit het absoluut net spontaan gebeur.
1: Wonderlike toeval.
0: Ja, absoluut. Absoluut, een toeval.

0: naam van
1: een koekie, zo knoeterige koekie.
0: Dat is reg, met vruchten in en is heerlijk om te eet samen met die koffie.
1: Ik denk met daai gedachte, Anita, groet ons vanavond, die luisteraars. Die leven is soms lelijk, maar het bly lekker. En het is ook hoe lekker jy hem vir jouself maak, nee? Ten spijte van die lelijke dele. Baie, baie dankie dat jy kom inloer het. Het is heerlijk om een slagvier met jou te gesels. Alle voorspoed vir die toekomst.
0: Baie dankie, Sophia.
1: Is daar ook al iets van jy werk?
0: Daar is. Hierdie keer gaan ek om een bykie verder druk. Raak so bykie meer waaghalsig.
1: Het is hoogtijd. Namens myself en Anita van der Walt, een mooie aand vir jou.
2: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
3: Gebroe, dis al. Ek het gesien hoe ons paas het doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie opgedraai en een mond vol wijn gevat.
2: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat een gemors.
3: Dit is sleg gebroe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
4: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Zuide Ekurhuleni en die Tshwane Metro bijvoorbeeld het gekwalificeerde auditverslag gekry, maar Maluleki waarskie dat daar te veel bevindinge is in die verslag wat steeds nie verbeter nie.
1: Dit gaan ook oor die Mangaung Metro in Bloemfontein en daar praat sy van swak leierskap, laat betalings en dan my gunsteling oortydbetalings waar die mense oortyd werk om nie hulle werk te doen nie.
2: Die metro het bekwame met tegniese personeel nodig en het goeie bestandhoudingsplanne nodig waarby hulle hou.
3: Kom ons sê, dit is die beste scenario, hulle het nie die kundigheid. Maar dit begin ook lyk asof hulle nie wil nie.
4: Kommentaar, in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Die Capital University Kapelkoor van Ohio het The Lord Bless You and Keep You gesing. Dis vir my een van die mooiste opnames hierdie. Uit Handel se Messias, hier is die bekende koordeel And the Glory of the Lord.

The Battle Hymn of the Republic, of dan ook bekend as Glory Hallelujah, is uitgevoerd door de United States Army Field Band, met de regent Eerste Luitenant Alexandra Borza. Na die dag kom ek weer af op die oorspronkelijke opname van die gewilde lied Plea for Africa, soos gesing deur Sibongile Kumalo. Luister gerust saam waar jy ook al in ons mooi suidelike deel van Afrika is.

Dit was Plea for Africa, gesing deur Sibongile Kumalo. Die komponis van die lied is John Knox Bokwe, een Suid-Afrikaanse journalist, predikant van die Presbyteriaanse kerk en een van die bekendste komponiste van gesange in Kosa. En nou nog muziek vanaf eie bodem. Dit is die Potchefstroomse Universiteitskoor met Avi van Wyk'se verwerking met die naam Drie Kindergesange. Die solis is Linda Kutsie.

Dit was Jim Reeves met Have Thine Own Way. Hoop jy dit geniet. Vroeger jare by kerkdienste in kerkgebouwe, waar daar nog een pijporrel en plaaslike orrelis was, is Psalm 23, die Heere is my herder, dikwels gespeel as deel van die voorspel tot die diens, daar laaste 15 of wat minute voordat die diens begin. Luister gerust nou saam met my na die eenvoudige aanbieding hiervan, deur die orrelis Jonathan Scott.

Dit was The Angel Cried Unto Her That Is Full of Grace, uitgevoerd door die koor van die Moskouse Epiphany Cathedral in Yelokovo. Oksana Sekerina was die solis. Ons is nou in die laaste deel van vandagse program en hier is so 'n kort stukkie tussenspel van die bekende Ligstad met jou parelpoorte.

Quando é que não? Teu caso que tem, quando é de? Quem é teu camada, teu cava, até minha de não? Me dá de mim, Zacara, tu te agrainhata. Avaha, tu não quer nem que. Quer uma tia, não? Que hamba quer nem uma minha coisa de dote. Tem que o como na yata, no New York, aí quer uma tia, não? De nada, hamba quer nem uma minha coisa. Tchau, hein? Zahi, tu não comes na maque, rua hein de quando é ícara. Nada a ter um guique. Tu é, tinta é. Tu é, tu tamzica, que é a grande tu é rua. Tu é muito tu tamzica, que é na rua hein de. Ramita ti, que é na zica. Tu é, tu tamzica, que é na, nunca, que é na hein de rua. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana gany. Ti doga de ah te kitwala ho. Tehi de ti kwana. Ten a kriye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kriye gom. Te kriye gom kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga an. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janim de kwa kwa kwa naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angani hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa uo jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya kakle hete kwene ata na kriita kana a kwena teki kala kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kriw kousa kate kriw takwe te kriw kote kha kwisi tama te ya kwarana ma tenko akari nukwoyo kwa mtwenziki. Amen. En geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrou. Die boodskap van verzoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van verzoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
as gesande van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete. An aga. Tant agwenu. Nanu te kanimdi. An agwe. Kanimdi. Ate teo. Te koma aden. Tant aga kwenye kwa tant an agwe te. Nanu te diwe. Te tun kwenye kwe. Tingabe nyambo kwiti. Tsa a kgetere kara komanga sa kya a tsa modin tsa a kwana ka khu ikwenu tsa a sa a kwana gwe tsanimdi no nin a ne ka tsa khonye tete nanu tsa tun kwendi tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi ndagi mi ete tate komu nda mi ete ri kwa tsara te komu a tsa a no khonye a khotsi tsa dira tsigatsibe gatsi a ko yana go eno gatsi a nda gatabe tsa tun kondi le adam ma go do tenge be te koma di kwana a tsa tsa ko ye masambe tsa o tsa ka hi a tsa men kondi sikara tsa tsa ka go di tsa men kondi tsa ka tsa ka ra go tsa ka ra vendi tsa ka ra bena tsa a ja o ga sa tsa o kwana sika Chakara vena jahoko, chakasa, di ata koma ante. Chakua koma ante ti, chanyundi. Kani mnam kuhe, te a hika ate, tun kwena, ate muka, kani mde mnam kuhe te giti itam. Kani mchaka kwena he, te a tukara hi, mte ti anisi za. Amsema, ata miete. Te a hikate, te hikarako te koma akate. Tui kham koma, te akoni ki, oka sani. Hito temu, tui kham koma, te akoni de kwana ki, oka sani. Tui kham koma, oka hi, te akoni de kwana o. No, ankara tetere nini chakom, tui kham koma, oka sani, te akoni de kwana ki. Tui kam koma, oka hi, ti akun, de kwana o. Nde kwana hi sa, kwana kui dao sa, kwana kui dao sa, ti akuna tina, asa tui kadaa suwaka, oi kuna.

Oh, dankie Hemel se Vader, Koning Jesus. Here, maar wat hier in jou champi, ja juga jongie, ja champi altyd in ons jou. Here, van tyd mag hy dit ook ooit gaan, doa vry teenwoordig het. Here, elke woord het doa uitsaai, Here. Here, ka oom mole na mole, ki diebe gaan verskillende plekke. Here, as oa verkondig die woord, Here, kan hy diewa oosaka, Here, hy moet verlos het in Jesus naam. Here, gebring as hier jou beginne aan ta woord. Here, joa wat hier die diewe mee, goeie lei, Here, kwee ke kama, joa jambi ka plani, wat jy troeer trouw. Here, ik het gaan nabij omdat die plani, wat jy hoa toosie. Here, ik het jambi ke jongai, jen gaan nabij anna, tot jy kim spien woord af toe. Here, maat hy met jambi ke anna, jy sien nie, jy versterke jy wie jy panga, jy panga ka dier, jy wel, ek jy wel geskies. Jere kan maar bed tot van die Heere. Jere kan een woord en as iemand jere diebe, maar vraag Jezus Christus, ek kom, die Seen kan, en maak die ster, die dierde genade, en die goedheid. Amen. Geliefdes, maar tot die baie booster. Voordat maar wat die woord van die Heere, wat u wat hier, wat ek al baie dankie, die Jambi, en al die veel dankie, gemeende maar wat hier, die Jambi, die keer die Jambi, en al die Seen, die gehoor Jambi, het, maar voorstel me, hè? Mijn pastor Nando, mijn van de Dumba. Net zo van Jambi die aanstel, maar van Jambi die kana. Omdat Moesje en Gia kon Jambi aanstel, kan als ik twa, ke positie awa. Want Jambi die tamme, die 5 deze kan, ja, groepie, kan het en deel kan als ik twa, als ik twa. Tamme, mijn dierbaar is, voor ik allemaal woord van Jera, maak ik je bij dan die, Jambi zie je niet, die geeft je tjes aan Jambi die boska. Boodskap kan met jou, maar wat hier, die kreeg aan je maat aan boodskap, ja, wat mole, dan mole, kan dat die troeie saka, joe ik enga wie die Jezus Christus er kom, die saka ontvang na waka, die jambi er kom. Maar lees ke woord ke die Bijbel, want baie kere maak verstaan, maar lees Bijbel, dat toas aan die, die jambi er toe, bol misam. Want kam tjas in Bijbel, Bijbel ek in die wam tja, ke kom sila si, kwe jambi ke noem mati wisse. Jambi ke noem, Tiwise, tega inyum tuanka mcha sa baibe la kwa mcha, di jambi ki inyum tiwise, tega inyum tuanka, ya ki inyum te sen, tega miya tuji tuanle kwa mi, ya ima inyum tuwa min, ya wa sen, tame wisi ima wa stel. Tega mcha tu vorto sa, mcha wa khele seska, kamaka wa sesin tuenda, kun jambi ya tu firkla, jambi ya tu kwa mcha, kaya trama, ban vorta kwa mcha tege, jambi ike kwa itake, miya tu inyum ti tuwa, Dit is twa na kwami. Nga u sinti wisi ke maka anstela, ke gea tunku kwekwasi, ke gea da na ogawana, ke gea hanunga. Ka ene ka wa mcha, tika mcha sa vuelka ang, mcha ha eni ka nga jambi kia gap. Jambi ki nga mcha ke adul. Mcha sin yeste sta ka mcha sin, jambi ki nga spiritu. Da spiritu jambi ki nga, ya nge okwi, ta liyeba okwi da mcha nga na kwa tungelu. Te kam tja sa fa a tof te kwee kwa ke siyeba, ya kwa mcha, te kwa mga nawa, pe sa fike ka e jambi mwone ke ngao ke tia ka. Wana ke ngao te tia ka, yoke pe plan toa ti ya upanga toa, te ngao te tia ka, te ke foro mir ti toa ke kulu. Te ti toa ke foro mir ka ito nga ba ya ke guwa spirito, ta ke sumtua ya. Tam tja sa mtere ka nga ndoa ta u, tam tja liwe ndak viesa, mcha wa tunkelu, mcha ti salte as ti engala van God. Mcha ang jambi kita tosi ka e, mcho pangana panako mcha ka mcha wako lisensi ka oftek dri kamaka uwa tin. Yako mcha ke, mcha mwata uta sa ako lisensi ka oftek dri kamaka uwa tin. Yako mcha teke, enje lesal met ne nieuwe mens beklee, het wat vernieuwe word, to di kennis na di biel van se skipa. Jambi eko mcha, te natat ka gengen, yake kula mcha ti 3D. Vanti troyes de kula na ki wakhies tati troye ati kula ka kya khulu ta khulu ka na ye tam ta ye kha ta disat de khulu ka no ka tiyam chang kho ko jam ye kom cha ti me ke asten cha yo je am cha kho so da mto khama mto khama una tro ke kifa kam cha wa romaine ka ses ka wa fi a kom cha dums a vota kom cha an khasin us dit wie dat die oude mens saam met Christus gesterf, zodat die lichaam van sonde tot niet gemaakt zou worden, en ons nie meer die sonde zou dienen. Jambi ki kulum tje pesifieke,
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht Kamaka was here. How come chat again? Just ask the loops and funny era. 3 7. How come chat again? 3 7 17. How come chat again? Come slice that fine at the stem funny era. One, ons lechte verbreken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerg van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet. Maar op die onzagbare dingen, wat die zagbare dingen is tijdelijk. Maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Jambi komt te dat woord. Die kreeg hem tegen Jambi plus hem zeker ook aan. Moet je sinds je wissel aan gaan. Ja, kon je hem zeggen, die tijdelijke trommel heeft hem zo. Boe die gang met hem zo. Hij tijdelijk in dat trommel. Hij die nu gaat te. Je kunt hem zeggen, moet je sinds aan. Moet je naar beka. Want, kan je toch kunnen naar beka. Moet je tijd maar komen. Teddy mag ik kan zijn, kan je geleerd in de krak ook aan, moet je gasten, moet je kwee kreeg die krak ook aan. Daar komt je aan woord, daar komt je aan woord, kijk dan zo hoe, dan die woord moet je zo. Die wissel kan je beginnen met krak ook aan. Ik plees moet je aan hem, je kan je die trok en trifa. Want dat ik hem toon je, dus moet je hem zeggen levendig assam. De levendig assam kan je in blaas aan je, kan kon je hem zo, moet je die trok en je kreeg aan het potongelo. Van Jambi monica plaatsen eigenlijk met je binnenkamer. Dat Jambi ge plaatsen met je binnenkamer, kieuw Jambi eigenlijk gehees. Dat gehees ik aan je met je, help met je verstaan, beter kieuw met je zoa. Van zonder eigenlijk gehees, met je toe verstaan, met je maar Jambi te met je panga. Kan nu Jambi ge plaatsen eigenlijk gehees met je binnenkamer. Eigenlijk gehees in dat in Jambi. Van kan je zien, het zien is het je het toch ato, omdat kan je toe verstaan. Waar ik de Christus ga, dan ben je niet, die herhalka, je kwaak haak, je kwaak. Maar dat je niet kan, omdat je zo'n probleem om te komen te zien. Dan kan Jezus Christus, kan kwaak de verschillen aan Maria. Je kan komen, dat je wat in die dawa. De dawa, dat wat in die, ook zo'n Jezus, van haar wat verlozen, wie zich in hola. Dan Maria, die kwee de meer toen ik in de auto, mij maar, nee, wat we naar dat van doa. Toen ik hier loopt, die kwaak de toak op haar. Want kan wissen die jambi kingdom, haar kan het hier, spirit waar we. Spirit doet in wat in de davando. Om de davando wat dat is, je wat dat bij spirit waar. De kam tassen, Jesus jambi eindelijk toe, je kam te de voorbeeld, een tong drie, kem tam tagapang het al, een zacht weg hier. Om de jambi kingdom te. Een zacht weg bewoord aan de koninkrijk van God. Jambi ge plas om te in een tom te, maar dan ge kom te de plasak at o, een zachtipamatipang ge kom te. Dan ben wat die wat hier komt zo, kijk, laatste woord kan maar zijn, ja komt zo dat ik wat die afhankelijk, ik wat die twee wat daar antwoord. Dan ben je komt zo, ik mag die plaats, ik zing kan me, ik mag plaats, ik zing kan wissig in mijn mond. Ik wat gaat tegenes, wanneer kan je wat die wat hier laatste woord. Maar kom je met die paras, dan moet je zien jambi, begana, nu zing je omdat je jambi geen noemt zo, je hoort jambi aan heilig. Kom zo zei je, moet je ook naar eeuwig leven. Van twee kanten heb ik hoe hem zeggen, leg hem kan zeggen, na tijd. Msa daba, daina, dagda. Dan wanneer kan nog een dagda, ga zo. Ga tijd dat zo. Maar jambi gees, ga drie keer hoe jambi. Kan nog een woord dat verdedig msa, die wanneer kan gees ik hoe jam tja, msa pangala tja jambi. Omdat, die hem zeggen, dat zin, de jambi pangala tja, hoe hem zeggen, ik ga me, je hoe na eeuwig leven. Baie dank je geliefdes, jambi sien nog een kort woord met dina i. Baie dank je. Amen. Amen. Kom ons leid die woord. O, baie dank je, onze vader. Hier aan mijn prijs te loven. Hier aan je zien woord. Kwee woord op de dag. Met jou begin na. Je zien ook al wees je. Kie Jezus Christus te komen. Dank je, vader. Amen. Baie dank je, geliefdes.

0: no we corona jwanga si o kwana sikana kwa kana kwa tinha siki tia business di tinko we o sania na kwa te kwana he gana ene jao ka gana o jao go jikana o re go vote we kwana he hiko te tin kwena hambe no hambe gana ke tlongwe tin kwena ntso biye ga ditsama ga kya o sane go tatiga tlong ka tve a tsam siki no nna national empowerment funds that creation tena gana o khao ta di business di ango ndu kwena o di a ta kite no india kalati Don't wear caramate, so mateco. Natal in a new Kamsiki, go business, house a character. I in woke when I in Oskani, covet the show, Kanaskiti, count counts and echo. Commented.
1: My name is Khatli Shomanake, and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, owns development finance institution, so owns the funds, Klein Swart Besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die bezigheden wat so getref is door die COVID-19 te verleg tijdens of na die COVID-gevallen?
1: In terms of our COVID funding, ons het een specifieke fonds voor COVID. So daar die fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So voor elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voor te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproces?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrijk is dat die geld moet gebruikt worden begin die eerste maand nadat die geld aan die bezigheid gegeven wordt.
0: Ja, en hoe kan die bezigheden die geld aanzoeken doen om te krijgen?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan me direct e-mail naar mij toe. Mijn e-postadres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag bij mij. Of hulle kan op onze website gaan, www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle sy applications deurstuur naar mijn kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondsen beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondsen dezelfde of is daar verschil in die terugbetalingsproces van die twee verschillende fondsen?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, open to normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die bezigheid, bijvoorbeeld, bezigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die bezigheid. En die bezigheid skep baie werken. En die bezigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de hele oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerisme projecten. Ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications create vanaf onze provincie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: 107 Ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute o nga mtekwe kutuwe kanikara kaiha hankuska radio kawa kurena tati radio xka fmki. Nuto ta darana da kaya kahati piro piyoks musavanga. Eskinte kaya kutuwaat mengazika. Katliso manake no ama. Nuteo provinsi norka pusi om manager man national development forest kite shu anisijam. Kukwe kite no NEF si jam. Nuteo kaya kwa ingazika ha. Tam gyamo ikara. Tetang nyam anadita kaya kwa ta klamate business shu anisijam. Nata business a khana ngikiri te go tikam covid 19 susiki kha wa direta wa o gove kwa iete na ta go no business te matlala ka sentse kya te na nta khana shubu shubu no ana shewu go tema woko khan de business e ja nyego te kong kareta ta ka ja nyego kong kada go tema khana kere kara kwa ga kwa na jiti khan ta nta go kere kara business te ma kwa ga a sire khan ki wo pa go ngikam siki ja ka na khana kha de kha balaka san khan ki ta go a parota go ga tema no khongo business ya nyame go kunka na kuma business ya kunka tsamu ski nta ga tlo go di mara hinto business ya gawe kwa to a sire a ga tsere ka na ya kwa go kwana sika kwiri o tsiki a ga business ya tsiye go ntse te kuno kwa ga hinto ta ga bana ga tsam ka dango ha wo go anta ga bana ga tlae go ina business nna go jinga go di kuno to ga ina go jeti tra ka dira nwa tlo go na hambere ina tla o je kwa o kwa tla o je go shubuna go nta ga teta o kwa karana o korota karana o kare kare ina kitama khakara keri kana khati ha covid 19 tsamiski tsame kibere kha jo mguros kitira bana khaya kwako khaya ko shenye nde tsa kwa tme ngizikete ngurube ama teta khaya kwa tema khatliso manake no ti pyoro masabanga am tang ngizika khala kwa khata hara to akhuji am ja shen jo ngeka to ja tama shen ja am ja ngeka tanda akhaya kitia kwa to kombuka khuji ha kwa jo mguros kitira khaya kwe kwe khamsa ngi khata kwa khata khatye.

0: No tekwa kwa tekuku ya kwa majoma tekwa kwa kratima. African show, the big Africa kwa kwa nantipi Europe yoks. Misa wanga tota daranda kaya kwa haa. Nge sen kam ane te kiri kana kwa ti haa siki. COVID-19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo jishu kam siki. Ntita daratima. Ton uruwe to di kaya mkaita kwa atakate haa kwa haa. Katlisho manakim no amanorka province si om regional manager ma NEF tekite awse jam no amta jam ta kwa ka jako to ataka ka kete next ka FM ga wo ga ga bas ko pa konakim ach ye nege ki DSTV kanaal ki ga ga ri kamska no nto ngwa ka tsama ki ka bra amta ga bana di ta kwi ki gorana gautyo ten ga gute kom da ti go jingam ja
1: eska
2: ya wa
0: soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosabang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling navorsing wys my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en 'n maatskappy met die naam van Telishore. Ons het ons hande by mekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kospakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons ook 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die res van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is een gevalle waar ons sien dat daar word pakkies bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verligtingskospakkies te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835-082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ik is Pierre Mosabanga. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan de luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF Regional Manager van de Noordkap en ik is Piero Mashabanga wat de onderhoud met hem gevoerd hier op Radox KFM. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraken kom, raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap krijgen van die organisatie af. Baie dank.
1: Luister, voel ik belangrijk. Als jij mij een drukje geeft, voel ik veilig. Als jij met mij praat, leer ik.
4: Jouw liefde en aandacht maak jouw kind sterk en geef hulle zelfvertrouwen. Luister naar hulle, vertroet hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdient om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
1: Ga naar holdmyhand.org.za.

Ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, met dat jy mee kan kwatamska. Nikuye odam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo kwei. Ta khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwai para cha hibe na ti khode keri a. Komo kwei. Dala hika e mu, dama hika ke, tsawe obe. De tsawusa kite gobe, dama nga kutoto nda tinga. To a, moza si kwala hi Egypte ka. Kukuti hisa na kawe zete kie gobe, dama tenga waka yaka tromski. Moza sa ki ya nu, ya kheri na hi, moza si mkwenye. Moza si kama hi total, niki, kheri na kwa, Nen kwena te, te ya kam ote kona, unwogwe. Mose saki ya ate nu, di ngate. Tuika kwa chaka kwa te, kwa toa Mose se mkilapela. Mose se mangai, kao mangai, ama che Mose se mkilapela. Toa te ki chaka kwa inkuwa. Tan te usa te mua nyena kwa. Ama te ki tima, kani ma kan kala anakwa. Tuka jauti, cha uswa tim ama. Kanima atkan anakwe. Marto ante zirikasa kia kwa mkama. Te kwa kwa kasa. Moza si mangai. La pera. Nde ukwa lenga kito ti nga kasa. Moza si mkisi kheri nae. Kakana hito te kia reka. Tomu wada te muwa naewe angaiki. Moza si mkia kheri nae. Ti ame kuwa damu kwae. Uto te mi tuitu ya ka. Tuitu ya ka. Aki ya kheri nae Moza si mki. Moza si muwe muwa hambe. Te khagana kya reka pasala munadin yenan 20 nim kom ya nuweki amki ya kheri nahi awaga ntaka makungu gore tumuka temwa to anguji okay khagana to digwi drika kwe nako to disika cham chani ma chanam cham ka ma trek ama cham koma ma cha hi guji de yo yo khagatsa chani ma chanam ada dinga Kamu ende uang kawer amata. Tesi kheri nai awaha. Tesi kheri nai te koma kheri kod anki. Kuda ho inne to di kheri. To tun ka to tun. Na mi ba ka tsakun ka de te ya dawe. Tsakun kun kun ko tsa ha ga to ta na si tsere te awaha. Nga da si kheri te nga nga te ya tsaka da si kheri te nga. Na mi ba ka si bere ga. Si kheri te na dawe. Tsa na mi ba ka kun. Te kheri e po anta. To a kaguri te kai kwen te kai kwen tama te ki kheri te awoha te as mesere fikite ya khuyo te kerke kunte kerke te kunte tama te ki kheri na kwen seku kheri na khunu tsa hi sa nyato kwa tsa hi no mweki te twon kara hi twon tamo analisir ku adam kwa mi analisir na tamo nyete ndeu Ndata koro kukagwe, ndata mua a kukagwe, ndata kwa kukagwe, ndata kwitu kukagwa huji. Nime hito temu, tini kaboye teku ito tangube, to mua a dao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe, oka tingwe, lapira, ta Mosesi makawe. Pasala muna tingena ntuenda kingai, ama tse imiba ta miti, kerima tingi. I'm a homo, I'm a homo, I'm a meeting. Do I, he says, I'm dead down. Can you imagine, I'm
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temun tefa ngaki miyeko ndiyokwana nciki yisezuma mntwana qala tate musa ndiyokwana andwa ya ncintwa yisezuma qala to akeri nabe gokwe ncwa gobe ankwana to akwara ana gote jani miyeko ni yisezi minye ikwana akwana yisezuma qala tenge tingabe aja gokwe yisezuma qala ta ana kwai no khatwa musa khatwa ana kwa yisezi arita akwa akwa kyara no yisezi akwa ane kwa ya ncane Aka akwane ki dure ka to ana yenge autoro go itse se mangwara a ja ka go to tswala kombe ne ga kwa go dinsi kwa em ka harita no god leke kane kwana a ga ji tsa ntseu ka ona a ba tswitswe yenane to ande wa ga itse se tswere ta ga mskuru se ki o go to to hinga din kala ma to koma a go le adam itse sa ga tswe ga mskuru se ki o ni fersiki ya tsau kare an Atari te komana go tie atata. Enna tama te komana atata. Ta gore ngeti minyanjadzi. Ncinqe tsa wogo. Gise sima anabe mkoma. Maki kherile tsa wogo. Tsonwa koma kheri gise sima gama abe kwana. Tsa koma a go tsa agwe. Gise sincitsa di. Kwe tsa tsubeta dokoma. Atamsika. Tsa ate dawo ntsa dinta. Kamiende do. Jesus ya kheri nei dawo tsaka karai. To ate ki ya kheri nei dawo. Jesus mo nne. Nam kukwanaka ya ncetsa tshunye iteki. To ate teka te ono te khere kwiri ncetsa. A dawo. Jesus ga bana ncha ya tsaka karai. Na kwana. Te yego. Cha dom ye ko kunye ka tsa ano tsala pra. Cha cha nam ka tsoko kunye ka tsala pra. Tinyade te tukam te te la pra go tsaka ka mte ngabeko. La perati chat oko kungu la pera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako nja shama ko cha kunwe kwana nigo aki kungu kheri na ko oti kwe kwana jaga kheri na ko te ko je go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaga ndi ma go to ene todi tswere ma pe ni kala mu yisesi ya shainja Te ki kheri nai dawa. Ni ki ya kheri nai te. Moses mkisi kheri nai. Ma Moses kiye. Kani ma Moses kiye no. Saama kwa kwa. Ni mkwama nuwa kura pa salamu na tingi na tingi na tingi. Ma ama kiye. Kani ma ama kiye no. Ama kawana kakungu inita. Te ye kwa kama. Kani ma cha kiita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kiyo rei kwa. To mwoto. Te la para kwa omboro ngara teza kani ma te kawo. Tama. Mboro ngara te tsani na orosana go ti komate to miye de anda ga to yin kobeta ma orosana go na te la bra go ni o ki ya go no o mboro ngara te o ku o he o tsam ku o he o na ti o he da maga te a go juga ti na orosana orosana go mu yo orosana go mu na tsa mboro ngara anda bere da o kheri na go mo tsa ko yin go ti ise se ding tsam a go go tsa mboro Kwe mboro nga anasa, doti, treru, kiantwa, mako mboro nga te khoti, ti khonkum, nga eka ti mube, ti khonkum, ti usafu. Khasusan, khamende to kiani manja te sama kwe, kiari kiko to tse kakumo kiare ti e, ti kama te ma, te kumo kiare to da ti mote, kiari kiare to, te kum, sita ite, te kheri te ten, te kiare sene yanu, Kawana te kun te sitai din te kun te ba yisa se minza sa da wasu ka te kun ta indo te tsoma in pita am gen mana ko na onse father te yoga ha vaten di yemales latin am geile gor lati kone krek kom lati wel geskit so as in di yemal net so op di aarde gee ons vandag ons dagelikse brood en vergewe ons skuld so as ons ook geskelde na as vergewe Alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Die nade kwak wie hè. Tja mose am tja jam ging nu ima. Moe ik ook aan je goeie.
Gane zao de guanam ku. Kaneman damiye. Sa ha omboronga. Ha kanem ki kasa nagu. Tapa nimua ka hamua down za kanema tia sama hoi. Joabe nizakati de heli. E mutio nasta lifted head at the miago. Toa is a stairs cruise gram oma kawe antriha. Tamate munyene. Ya. Ago de te kosa na huanu. Manta mie hamachaka na hamatuikus and kum. Tadam kadam boronga hamkiha kasa na ku. Ha dogunu. Hamachaka kum. Ako wagu. Ako na ninja gite gans and yuanis yen yuanis yen pers niha. Maar as ons on sondes belei, hij is getrouw en rechtvaardige. Hij vergeeft ons on sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agudja temo. Nu keri tja. O korosan o e, di kerem de puna ki ha amied. O korosan amudinu, kadem borunga, tue kawaka tun kawako, ha kerem ki karano, kerem ha kwarana mahoa. Tama ha mudio, nin hiede kwanaka, nida ta hiede, kerem ta amborunga a, ta kawaka amborunga ta te ogu adaka. Amen. Tingade, kanem kwetowe te ka kanem kweta tisa na kota kamano te kanem twase bon kanem twa doti kha te ka tebe twa karata tamra into te kare ka te ek glo en God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en in ewige lewe. God dagte. Dankie Here Jesus Christus dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons allemaal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Tahunu, take aga, kuerukuna, hanu, ya orotahu, take it home.

0: Here, mag u genade en die liefde van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees, sal wees en bly in ons almal. Amen.
1: Ja, die Otera Parakianim
2: a Ekska FMP.
3: Teta makhate ata ina a gati na kuna a te kade kha kya uta madango tenu o korona teta ina tamayako kaya kwa kaya khana ku teta kenendu kuye nga aku tumini Pietro Simano wa makhapukla te karama XK FMG na kuye kake karako tukara herako mo anishija ti piyoro msabanga XK FMG hujia kakaitora.

0: Dit was Mani Jackson met Engele, as ook Dorings vir Ma. Kom ons luister nou na Mike Manuel, as ook Marie Gibson.
1: Well, good morning, Jesus.

Dit was Marie Gibson met No Chance, een plaat wat my eie ma vir ons baie gespeel het toe ons jong was. En voor haar was dit Mike Manuel met If There's a Phone in Heaven. Vanaand so op die vooraan van Moedersdag wil ek al die muziek in hierdie program opdra aan al die moeders en oumas. Kom ons luister nou na Jeffrey Te Bruin as ook Bless Bridges.

Daar is geen countryklanke saam met my, Jacques Arendt. Jy het geluister na die hart van my moeder, van Blaise Bridges, en voor hom was de Jeffrey de Bruin, met sy weergawe van Seven Spanish Angels, wat geskryf is deur Troy Seals en Eddie Setzer. Die snit was vir die eerste keer in 1984 opgeneem deur Ray Charles en Willie Nelson. Kom ons luister nou na die 1971 treffer van Dolly Parton, wat gebaseer is op haar grootwordjare.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my, Jack Arendt van die Baai. Jy het geluister na Tommy Dell met Roses for Mama, en voor hom was dit Patsy Cline met Crazy. Vanaand so op die voorhand van Moedersdag wil ek al die muziek in die program opdra aan al die moeders en oumas wat nog saam met ons is en die wat nie meer saam met ons is nie. Hier is Jim Reeves, as ook Dan Warner.

Dit was Dan Warner met Mama Pride en voor hom was dit Jim Reeves met sy 1976 treffer I Love You Because. Hier is Kenji Larkin gevolg deur Mario Osmond. These days